0: Yo, every day I turn radio is highly recommended.
1: Ik loop alleen de straten door die ik met jou zo dikwijls ging.

je paste zo precies bij mij. Oh, oh, oh, oh, oh. Het silhouet in het café waar ik met jou zo dikwijls kwam, is niet van jou,

0: 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio. In Frankrijk blijven vandaag ruim 400 scholen dicht vanwege de uit de hand gelopen onderwijsprotesten. De protesten van scholieren tegen overvolle klassen en een lerarentekort zijn deze week geëscaleerd tot hevige rellen, brandstichtingen en vernielingen. Gisteren alleen al werden er bijna 2000 mensen opgepakt. Ook raakten ruim 300 agenten gewond. Vandaag praat de minister van Onderwijs met de vakbonden en ouderorganisaties. Het Amerikaanse farmaciebedrijf Eli Lilly mag een miljardenfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad stemde in met de bouwvergunning voor de nieuwe locatie, waar onder meer afslankpillen gemaakt zullen worden. In de fabriek komen zo'n 500 mensen te werken. De raad wees een verzoek van bezorgde inwoners om een raadplegend referendum te houden af. Er zijn zorgen over het hoge water- en energieverbruik en de veiligheid, maar de gemeente vindt de economische voordelen zwaarder wegen. In Duitsland zijn 3 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. De politie verrichtte invallen in Hagen en Unna na een tip van een inlichtingendienst. Dat meldt de Duitse krant Bild. De 33-jarige Duitser en 2 Syrische mannen van 20 en 24 jaar zouden online hebben gesproken over een mogelijke gewapende aanslag. Het is nog onduidelijk hoe concreet de plannen waren en of er ook wapens zijn gevonden. De brand in een bedrijfsgebouw in Almere is onder controle. De brandweer is nog bezig met nablusswerkzaamheden. De brand werd om 11 uur gisteravond gemeld en al snel opgeschaald naar zeer grote brand. Om 1 uur vannacht sloegen de vlammen nog uit het pand in het gebouw aan de Bolderweg op het industrieterrein De Vaart. De rook trok niet naar de omliggende woonwijk. Het weer. Hier en daar kan nog mist voorkomen, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag overwegend zonnig en droog bij een middagtemperatuur van rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: nu 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio.
2: Vanmorgen krijgt koning Willem-Alexander in de Universiteit van Leiden de resultaten te horen van een groot onafhankelijk onderzoek naar de koloniale geschiedenis van zijn familie. De koning heeft zelf opdracht gegeven tot het onderzoek en het ook zelf betaald. Een commissie onder leiding van geschiedkundig professor Oost-Indie zal de nieuwe bevindingen over de rol van het Huis Oranje-Nassau presenteren in de vorm van 5 boeken. Aan het onderzoek werkten 60 onderzoekers mee. De Zuid-Koreaanse regering heeft Oekraïne opnieuw om excuses gevraagd voor het bekendmaken van de uitlevering van 2 Noord-Koreaanse gevangenen aan dat land en dreigt met maatregelen als die er niet komen. Ondanks de afspraak de overdracht geheim te houden, sprak president Zelensky hierover in zijn toespraak in New York vorige week. Omdat deze blijft volhouden dat zo'n afspraak er niet was, vindt de Zuid-Koreaanse president Lee dat zijn eer is aangetast. In Frankrijk blijven vandaag ruim 400 scholen dicht vanwege de uit de hand gelopen onderwijsprotesten. De protesten van scholieren tegen overvolle klassen en een lerarentekort zijn deze week geëscaleerd tot hevige rellen, brandstichtingen en vernielingen. Gisteren alleen al werden er bijna 2000 mensen opgepakt. Ook raakten ruim 300 agenten gewond. Het Amerikaanse farmaciebedrijf Eli Lilly mag een miljardenfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad stemde in met de bouwvergunning voor de nieuwe locatie, waar onder meer afslankpillen gemaakt zullen worden. De raad wees een verzoek van bezorgde inwoners om een raadplegend referendum te houden af. Er zijn zorgen over het hoge water- en energieverbruik en de veiligheid, maar de gemeente vindt de economische voordelen zwaarder wegen. Het weer, hier en daar kan nog mist voorkomen, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag overwegend zonnig en droog bij een middagtemperatuur van rond de 20 graden.
1: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Het Amerikaanse bedrijf OpenAI van ChatGPT heeft 3 werknemers ontslagen vanwege een onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie en een schending van het bedrijfsbeleid. De Wall Street Journal meldt dat de ontslagen medewerkers regelmatig kritisch over kunstmatige intelligentie op X hebben gepost. Een van hen zou geschreven hebben dat er een grote kans is dat AI de mensheid zal uitroeien. Voor het moedwillig veroorzaken van een bosbrand kun je in Algerije voortaan de doodstraf krijgen. Dat heeft het parlement van dit Noord-Afrikaanse land besloten na een reeks van bosbranden, waarbij deze zomer zeker 12 en misschien wel 200 dodelijke slachtoffers vielen. Volgens de justitieminister zitten de georganiseerde misdaad en buitenlandse partijen achter de branden. Amnesty International bekritiseert het uitbreiden van de doodstraf. Vanmorgen krijgt koning Willem-Alexander in de Universiteit van Leiden de resultaten te horen van een groot onafhankelijk onderzoek naar de koloniale geschiedenis van zijn familie. De koning heeft zelf opdracht gegeven tot het onderzoek en het ook zelf betaald. Een commissie onder leiding van geschiedkundig professor Oost-Indie zal de nieuwe bevindingen over de rol van het Huis Oranje-Nassau presenteren in de vorm van 5 boeken. Aan het onderzoek werkten 60 onderzoekers mee. De Zuid-Koreaanse regering heeft Oekraïne opnieuw om excuses gevraagd voor het bekendmaken van de uitlevering van 2 Noord-Koreaanse gevangenen aan dat land en dreigt met maatregelen als die er niet komen. Ondanks de afspraak de overdracht geheim te houden, sprak president Zelensky hierover in zijn toespraak in New York vorige week. Omdat deze blijft volhouden dat zo'n afspraak er niet was, vindt de Zuid-Koreaanse president Lee dat zijn eer is aangetast. Het weer, code geel in het noordoosten en midden van het land vanwege dichte mist, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag zonnig en droog met een middagtemperatuur van rond de 20 graden.
1: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Others are talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. De prijzen in Nederland zijn in september met 3,4% gestegen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral brandstof en elektriciteit werden duurder. Dat komt nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van de dagelijkse boodschappen daalde licht. Ook kleding werd goedkoper. Dit laatste ook vanwege de uitverkoop. De inflatie in de meeste andere landen in Europa ligt eveneens boven de 3%, met een uitschieter in Italië van ruim 4%. Het Amerikaanse leger heeft versterking naar het Midden-Oosten gestuurd. Er zijn 7 extra marineschepen onderweg en 9000 manschappen. Ze zullen in november aankomen en mogelijk worden ingezet voor de nieuwe aanvallen op Iran, die president Trump voor na de Amerikaanse verkiezingen heeft aangekondigd. Er zijn al zo'n 20 schepen en 50.000 Amerikanen aanwezig in het gebied. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI van ChatGPT heeft 3 werknemers ontslagen vanwege een onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie en een schending van het bedrijfsbeleid. De Wall Street Journal meldt dat de ontslagen medewerkers regelmatig kritisch over kunstmatige intelligentie op X hebben gepost. Een van hen zou geschreven hebben dat er een grote kans is dat AI de mensheid zal uitroeien. Voor het moedwillig veroorzaken van een bosbrand kun je in Algerije voortaan de doodstraf krijgen. Dat heeft het parlement van dit Noord-Afrikaanse land besloten na een reeks van bosbranden, waarbij deze zomer zeker 12 en misschien wel 200 dodelijke slachtoffers vielen. Volgens de justitieminister zitten de georganiseerde misdaad en buitenlandse partijen achter de branden. Amnesty International bekritiseert het uitbreiden van de doodstraf. Het weer, code geel in het noordoosten en midden van het land vanwege dichte mist, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag zonnig en droog met een middagtemperatuur van rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Wanneer muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek.
1: Hey Van der Steen, je weet me met De Muziekfabriek keer op keer te verrassen.

0: Ik weet niet waarom, maar dat gevoel krijg ik er helemaal bij. Uit de jaren 60, Let It Be. Daarvoor zat die hele lekkere dansnummer van Cataluna en Drop It Low. En we begonnen met een liedje uit 1978 van 10cc en de Dreadlock Holiday. Wil je meer weten over de muziekfabriek? Ga daarvoor naar www.ronvandersteen.nl. We gaan hem doen, de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, telling loopt. Onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: We blijven stilstaan bij het jaar 2003.
1: Grote en kleine hit, hit, hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Garrett Gates met Any One of Us. Voluit heet hij Garrett Paul Gates en komt uit het Engelse Bradford. Hij werd in 2002 beroemd doordat hij tweede werd bij Pop Idol. Gates scoorde in Engeland 4 nummer 1 hits, waarvan het nummer Any One of Us, Stupid Mistake, ook in Nederland de nummer 1 positie wist te bereiken. Gates heeft jarenlang gestotterd, waardoor hij zelden interviews gaf en tijdens concerten gebruik maakte van vooraf ingesproken teksten. Hij zou met het nummer Any One of Us een aantal weken op nummer 1 staan. En dan de kleine hit, die zakte naar nummertje 35. Het is die van Love Inc. met You're a Superstar. Love Inc. is dancemuziek uit Toronto, Canada. De groep werd opgericht door DJ Remix en producer Chris Shepard en Brad Damon, met medewerking op zang van Simone Denny. De groep scoorde haar eerste grote hit op de Canadese popchart met Broken Bones. Het liedje You're a Superstar had een bescheiden notering van slechts 2 weken. We gaan terug naar 22 maart, oftewel week 12 van het jaar 2003.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: listening to iTurn Radio.
1: Muziek uit het verleden en heden. De Muziekfabriek.
2: Daar geniet je langer van dan je denkt.
3: Muziekfabriek.
4: Grote en kleine hit.
5: Een hit.
4: Allebei.

je tegen mij zou zeggen, het heeft ontzettend veel weg van Robin S. Show Me Love, dan geef ik je daar 100% gelijk in. Vond ik zelf ook. De kleine hit was van Love Inc. uit Canada. Dankjewel, je verleidt me. En die grote hit die was van Garrett Gates en Anyone of Us. Je luistert naar de Muziekfabriek. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan. En we zijn natuurlijk niet vies van dat Nederlandstalige lied. Dit keer een duet tussen Wolter Kroes en Pearl. Luister naar Breken van de Lijn.

0: zijn. Keer op keer probeer ik je te verrassen in de muziekfabriek. We gaan straks dit rijtje van drie voor je afmaken. Maar we gaan eerst naar de Jukebox Classic.
1: From long time ago. Jukebox Classic. Golden Oldie.
0: Ze is geboren in El Centro, Californië. Ze werd bekend van het rock'n'roll duo Sonny & Cher. Samen met haar toenmalige echtgenoot Sonny Bono. En ook toen al maakte ze solo-opname.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Het huwelijk Sonny & Cher hield geen stand en ze scheidden dan ook in 1975. Cher hertrouwde later met rock'n'roll zanger Craig Allen, waar ze ook twee kinderen van heeft, en scheidde ook weer van hem in 1979. Later ging ze nog eens relaties aan met bassist Gene Simmons van Kiss en gitarist Les Dudek. Behalve zangeres te zijn is ze ook nog eens actrice. Ze speelde onder meer in de films Mermaid, Silkwood, Mask, Suspect, Tea with Mussolini en Moonstruck. Voor de laatste film ontving ze in 1988 een Oscar voor beste actrice. Als zangeres scoorde Cher in 1993 nog een grote hit met de heruitgave van I Got You Babe, samen met het tekenfilmduo Beavers and Butthead. Begin 1999 behaalde ze de eerste plaats met het nummer Believe. En in 2010 kwam ze terug als actrice en zangeres. Op 24 augustus 2011 maakte Lady Gaga bekend dat ze bezig is met het samenstellen van een duet samen met Cher. De duet is de eerste single van het album Greatest Thing. We duiken de jukebox in en drukken onze knop in. We gaan terug naar 1965. Luister naar Cher, hier is ze met All I Really Want To Do.
1: Jukebox Classic.

Het is onvervalst, ouderwets stereo, zo mag je het denk ik formuleren. Uit 1965 van Cher, and All I Really Want To Do. Nog even wat hitparade feitjes. Het liedje stond er 10 weken in. En de hoogste notering was een 15e plaats. Nog altijd luisteren naar de muziekfabriek. We moeten nog even ons rijtje van 3 afmaken. En daarvoor gaan we naar Friesland. De gezusters Maywood.

0: de gezusters Maywood onder het genot van een drankje. Daarvoor zat David Bowie, Let's Dance. En we begonnen met Walter Cruz en Pearl en Breken van de Lijn.
1: The best music on the best station.
2: This is iTunes Radio.
3: Relax. En laat je verrassen. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar de Muziekfabriek. Muziekfabriek.
0: Je hebt nog in dit uur van mij te goed de oude lullenplaats. Maar ik heb wederom 3 lekkere liedjes voor je klaarstaan.
4: Home van de Steen.
0: Wel een lekker popnummer van Rigby. Hier zijn ze met Fire.

0: terug in de muziekfabriek. Retro liedjes, dit was er zo een van. Straks gaan we het rijtje van drie voor je afmaken. Maar we gaan nu eerst naar de oude lullenplaat. We hebben te maken met een Engelse popgroep die is opgericht in 1977.
1: Oude lullenplaat.
0: In de jaren 80 behaald de band een aantal grote successen met singles als Don't You Want Me, Human and Mirror Man.
1: Oude lullenplaat.
0: De groep had eerst de naam The Future, maar wordt vlak na het toetreden van vocalist Philip Oakey omgedoopt. De band gaat demos opnemen en krijgt al snel de kans om op te treden. In 1978 wordt het eerste single uitgebracht, Being Bold. Er worden twee albums uitgebracht, te weten Reproduction en Travelog. De albums krijgen lovende kritieken en het tweede album weet de Engelse top 20 te bereiken. Door problemen binnen de groep besluiten War en Mars eind 1980 de groep te verlaten. Die later de band Heaven 17 zou vormen. In het verloop van de jaren 80 heeft de groep geen grote hits meer. En als in 1990 het album Romantic uitgebracht wordt, zijn de gloriedagen voor de groep voorbij. Een single van het album, Heart Like a Wheel, wordt een kleine hit. Maar het album is geen commercieel succes. Vijf jaar later, in 1995, is de band weer terug. De band profileert zich rond deze tijd als een driemansformatie. Het nummer Tell Me When, wat in Engeland een top 10 hit wordt, is de eerste hit sinds Human uit 1986. In 2004 brengt de groep een live CD-DVD uit, Live at the Dam. Opgenomen op 19 december 2003 in Brighton, in de Dam Concert Hall. En in 2010-11 gaat de groep gewoon door met live optredens. En zijn ze regelmatig te gast op festivals. Wij gaan terug naar de gloriedagen van de groep. Luister naar The Human League. Hier zijn ze met Human.
1: Oude lullenplaat.

0: SOS Band. Het was destijds in 1986 een hele dikke hit voor de Human League. Je hoorde Human.
1: De muziekfabriek.
0: Gezien de tijd kunnen we ons rijtje van drie niet afmaken, maar niet getreurd. Ik heb er toch nog twee voor je klaarstaan in dit uur. Dat is die van Lady Antebellum, Wanted You More en Frans Bauer, Beschuitje. En we hadden overigens Rigby, dat hele lekkere popnummer, Fire, gevolgd dat liedje uit de jaren 80 van Cameo en Word Up. En daarmee zijn we het einde gekomen van deze aflevering van De Muziekfabriek. Wil je meer over De Muziekfabriek weten? Ga daarvoor naar de website www.ronvandersteen.nl. Weer bedankt voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne dag van. Wees een beetje lief voor elkaar. Ik zeg maar weer gegroet en adios.

0: Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.
1: Die van de steen is net onkruid. Het blijft maar terugkomen.

0: Het is 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio. Bij de ontruiming van een krakerspand in Arnhem heeft de politie gisteravond 17 mensen gearresteerd. Ze zitten vast op verdenking van huisvredebreuk en worden vandaag gehoord. De krakers zaten in een voormalige sportschool om aandacht te vragen voor de leegstand en de woningnood. Toen de krakers geen gehoor gaven aan de oproep van de politie om het pand te verlaten, kwam de mobiele eenheid in actie. Scheepsbouwer Dame uit Gorinchem wil 4,7 miljard euro schadevergoeding hebben van de Duitse regering, omdat die de levering van 6 fregatten heeft geannuleerd. De Duitse defensieminister Pistorius schrapte de order deze zomer omdat hij de levering te lang vond duren en omdat de kosten te hoog opliepen. Met dat besluit heeft Duitsland contractbreuk gepleegd, zegt Dame. Het bedrijf heeft al voor miljarden euro's kosten gemaakt voor de bestelling en stapt nu naar de rechter. In een kinderopvang bij de Amerikaanse stad Detroit heeft een 3-jarig jongetje een geladen pistool uit zijn rugzak gehaald en gaf dat door aan andere kinderen. Voordat die ermee konden gaan schieten, hebben medewerkers van de opvang het wapen afgepakt. De ouders zijn aangeklaagd. De moeder van het jongetje had wel een wapenvergunning, maar riskeert nu een gevangenisstraf van 3 maanden wegens onveilig opbergen van het wapentuig. De vertoning van een documentaire over de slachtoffers in Gaza in een filmhuis in Delft is gisterenmiddag verstoord door een pro-Israëlische activist. De vrouw liep tijdens de voorstelling naar voren en vroeg aandacht voor de aanslagen op 7 oktober 3 jaar geleden door Hamas. De documentaire NASA laat zien hoe het Israëlische leger te werk gaat in Gaza. De regering van Israël is woedend en wil de nationaliteit van de makers van de film intrekken wegens verraad. Het weer, periode met zon en op de meeste plaatsen droog. Het wordt vanmiddag rond de 20 graden. Er is weinig wind, maar aan zee waait die matig uit het zuidwesten. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTurn Radio.

0: staat altijd open. Uiteraard, net zo makkelijk, vrienden. En het licht brandt in de hal. Oh, we kennen haar natuurlijk ook, hè. Oh, het was Berry Hansen.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, lieve.

0: het is nu 3:00. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio. Op een congres in Den Haag is een actieplan gepresenteerd tegen de overbelasting van het elektriciteitsnet. Dat plan is bedacht door de provincie Zuid-Holland, gemeenten en netbeheerders. Vooral piekuren tussen 4:00 middags en 9:00 avonds zijn een probleem als mensen elektrisch koken, hun auto opladen en het huis verwarmen. Dat moet tot 2035 worden opgevangen met bijvoorbeeld batterijen en gasgeneratoren. Daarna zouden de netten genoeg verzwaard moeten zijn. De Field heeft 4 mannen aangehouden in een onderzoek naar vermoedelijke belastingfraude met alcoholvrije dranken. De verdachten komen uit Enschede, Hengelo en Leeuwarden. De Nederlandse schatkist zou voor naar schatting 8,5 miljoen euro zijn benadeeld. In het buitenland werden dranken belastingvrij ingekocht en hier met btw doorverkocht zonder dat netjes met de belastingdienst te regelen. En mogelijk werd er ook gefraudeerd met de verbruiksbelasting. Volgens de Oekraïense president Zelensky in de Financial Times heeft president Poetin zijn militaire leiding vorige maand opgedragen door te vechten zonder de gebruikelijke oorlogsregels. Sindsdien zouden Russische luchtaanvallen vaker burgerdoelen zoals scholen, ziekenhuizen en telecominstallaties hebben getroffen. Het Kremlin ontkent dat. Oekraïne zou zich baseren op onderschepte communicatie, maar die is niet openbaar gemaakt of onafhankelijk geverifieerd. Het huis Oranje-Nassau heeft eeuwenlang met overtuiging en zonder veel bedenkingen achter het koloniale systeem gestaan en daar ook goed aan verdiend. Dat concludeert een jarenlang onafhankelijk onderzoek van de Universiteit Leiden dat koning Willem-Alexander heeft laten uitvoeren. Vanmorgen was hij bij de presentatie van de onderzoeksresultaten. In een reactie liet de koning weten geraakt te zijn door de conclusies en noemde die schrijnend en confronterend. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 9. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTurn Radio.
4: Now. iTurn Radio. Net top 40.
5: Get ready.
3: iTurn Radio.
6: De dagen worden korter, maar de hits worden warmer. Harde kastanjes, links en rechts, boven en beneden, trillend op je subwoofer. Oh, lekker warm. We zijn er weer.
7: Lekker.
8: Yes, we mogen weer.
7: Omdat je juist meer wil voelen.
9: Ja.
6: Jouw muziek, luister als je durft. De niet
10: knallen
6: uit je speakers.
10: De beste.
11: Altijd op de beste.
7: Oh, wat goed is dat?
12: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
7: Hallo.
13: Attentie alsjeblieft, let op.
14: Welkom. Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
15: Dit is de net op 40 nieuwe. Oh,

Zil van Rondé, terwijl Running Away de nieuwe single is. Je bent er weer bij deze hitmarathon van 3 uur lang onder een spitsje van Arnold Overhaard. Mijn naam is Cornel Wolfs, het is er net op 40 jaar gauw 14. Week 40, 2 oktober 2026, de tweede officiële RFC-editie. Aflevering 600.

0: Duitse, 2 Franse, 1 Canadese, 1 Noorse en 1 Italiaanse productie. 10 Nederlandse lijst Vlaams staan, opname 14 extra warm discs. De helft 50%, 7 alle speciale aanbiedingen. 2 stipnoteringen, 2 superstips, 100 de klappen van de week. 8 zakkers, 3 zittenblijvers, 25 stijgers, 4 verse en verdwenen platen en 4 tracks die ooit de lijst hebben aangevoerd. Zometeen de lijst eerst.
1: Verdwenen uit de top 40.
0: Vorige week op 40 van 26, min 14 in de 13e week. En na 13 weken ook verdwenen uit Nederland. Groepen Sportieve Talkshow 38, min 13 van 25. 10 weken voor.

0: on my soul. En dit is hem, de lijst zoals hij uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders er hadden bestaan. Onder een speech van Arnoud Vraag. Ik zei het al, facebook.com/denettop40, daar vind je de complete lijst.
1: Nou, dan gaan we weer.
2: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.

0: is het over en klaar.
1: Straks horen jullie een enorme knal. Wat gebeurt er?
2: Ik wou het blauwe draadje vastmaken aan het rode draadje. Maar dat maakte ik per ongeluk vast aan het bruine draadje. En toen...

titelsong van haar jongste album Base Persuades. Op 38 de tweede verse uit Nederland, Direct en My Friend. Straks op 33 plus 2 van 35 in de vierde week. Oude speciale aanbieding uit de Verenigde Staten van Amerika. Stella Lefty en Boston. Eerst invallen nummer 3 uit de Verenigde Staten van Amerika. Een oude speciale aanbieding vorige week. Langzaam maar zeker naar nummer 2 in de tip 30. En nu binnen in de lijst. Cat's Eye uit de Verenigde Staten van Amerika.

voor een vrij Palestina, schrijft McLemore. De shows zijn volgens hem opgezet in de overtuiging dat muzikanten zich solidair kunnen tonen met Palestina. En geld in kunnen zamelen en ook kunnen laten zien hoe collectieve actie eruit kan zien. McLemore werd recent uit het voorprogramma van de tournee van Ed Sheeran gezet vanwege pro-Palestijnse uitspraken tijdens zijn optreden. Daarom vertrokken ook andere artiesten die in het voorprogramma stonden, net als Sheerans

0: water dat net op 40 heet.
1: De enige die telt.

De jongste zin van Teddy Swims in de enige lijst zoals eruit gezien zou kunnen hebben als de zeezenders hadden bestaan. Facebook.com/denetop40 van 36 de tweede week uit de Verenigd Koninkrijk. Allemaal speciaal met in Teddy Swims en Break Up in Reverse. En 33 van 35 in de vierde week ook uit de Verenigde Staten van Amerika. Oude speciale aanbieding Stella Lafte en Boston. Dan op 31 de vierde en hoogste verse notering. Zometeen in het overzicht hoor je ze allemaal wel voorbij komen. Het is de klapper van de week met een superstip. De alarmdisc van de afgelopen week. Siamo sole nel immenso mondo che c'è. En dat is de jongste single voor lange persoon.

0: De top 40 met een overzicht van de nummers 40 tot en met 31.
1: De tweede officiële reguliere herfsteditie van 2 oktober 2026. De lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben. Het is jaargang 14, aflevering 687. Week 40 onder auspicie van Arno de Overhaard, waarvoor wekelijks hoort van dank. Mijn naam is Corné Wolfs. Op 40 de eerste verse uit Nederland afkomstig Anton. De enige 39-15 van 24, 16 weken voor de langst genoteerde deze week. Uit Europa Benner en Olivia. Wat blijft er nog over? 38 invaller nummer 2 uit Nederland. Alle speciale aanwinning Direct My Friend. 37 plus 2 van 39 in de tweede week uit de Verenigde Staten van Amerika.

0: Verenigde Staten van Amerika houden. Speciale aanwinning. Cat's Eye Animal. 33 van 35 plus 2 in week 4 uit de Verenigde Staten van Amerika. Houden speciale aanwinning voor Stella Lefte en Boston. 32 plus 4 van 36 in de tweede week. Houden speciale aanwinning Teddy Swims en Break Up in Reverse. En juist op 31 de vierde en hoogste verse notering uit Italië. Met Superstip, de alarmdisc van afgelopen week. De klapper van de week. Laura Pacini, Siamo Soli, Nel Immenso, Bonce, Te. En dan op nummer 30, we hadden top 30 binnen, plus 4 in de derde week. Er komt binnenkort een nieuwe album aan van U2. De nieuwe single Silencio is er al. Sam Martin Garrix en U2, plus 4 in de derde week. En Fireflies in de ene rechte, net op 40 deze week.
1: Nummer 30.

0: Verschier in de tweede week van 33 naar 29. Code rood met uitroepteken naar vooral. Bang blijven met uitroepteken naar Nederland. Van 34 naar 30 in de derde week uit Europa. Tussen via Martin Garrix, featuring YouTube, Fireflies.
1: Dit is iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTunes Radio. Het kabinet is van plan om vanaf 1 januari 2029 accijns te gaan heffen op vapes, e-sigaretten en ook op de navullingen daarvoor. Hoe hoog die accijns gaat worden is nog niet bekend, maar hij wordt waarschijnlijk vergelijkbaar met die op tabaksartikelen. En hij staat nog los van de 21% BTW die erover betaald moet worden. Staatssecretaris Ehrenberg zegt met de hogere prijs het gebruik van de ongezonde vapes te willen ontmoedigen en dat vooral bij jongeren. De Duitse politie heeft bij een grote actie tegen de productie en verkoop van neonazi-muziek duizenden opnames in beslag genomen. Er vonden huiszoekingen plaats in meerdere Duitse deelstaten, maar ook bij fabrikanten in Estland, Italië, Polen en Tsjechië. Arrestaties zijn nog niet verricht, maar de vier hoofdverdachten worden verdacht van lidmaatschap van een extreemrechtse criminele organisatie. Op een congres in Den Haag is een actieplan gepresenteerd tegen de overbelasting van het elektriciteitsnet. Dat plan is bedacht door de provincie Zuid-Holland, gemeenten en netbeheerders. Vooral piekuren tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds zijn een probleem als mensen elektrisch koken, hun auto opladen en het huis verwarmen. Dat moet tot 2035 worden opgevangen met bijvoorbeeld batterijen en gasgeneratoren. En Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldde vandaag dat de wereldwijde levensverwachting inmiddels weer op het niveau ligt van voor de coronapandemie. In 2019 was die nog 73,4 jaar, tijdens de pandemie in 2021 71,5 en in 2023 was die weer opgelopen naar 73,3 jaar. Het aantal jaren dat mensen in goede gezondheid leven herstelt wel wat langzamer. Dat was in 2023 62,8 en dat is 0,4 jaar minder dan in 2019, net voor corona. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: now, playing more music on your number one internet radio station.
1: I do radio.
2: De dagen worden korter, maar de hits worden warmer. Harde kastanjes, links en rechts, boven en beneden, trillend op je subwoofer. Oh, lekker warm. We zijn er weer.
3: Lekker.
4: Yes, we mogen weer.
5: Omdat je juist meer wil voelen.
6: Ja, gezellig.
7: Hallo. 24 uur per dag.
2: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
8: Knallen
2: uit je speakers.
9: De beste.
10: Altijd op de beste.
11: Oh, wat goed is nou.
12: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
13: Hallo.
14: Attentie alsjeblieft, let op.
15: Welkom. Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
16: De

De tweede officiële reguliere herfsteditie is een feit met aan het begin van dit tweede gedeelte de Netto 40 alarmdisc voor de komende week. De jongste single van Ronde 1, niet helemaal, wel de jongste hit. De nieuwste is Running Away en dit is Oh My God. Het muzikale theater dat Netto 40 heet onder een speech van Arnold Overhaaf van voor wekelijks woord van dank. Mijn naam is Corné Wolfs. Het is lijstjaargang 14 week 40, 2 oktober 2010, 2026. Aflevering 687, statistisch gezien en gesproken, 11 producties afkomstig uit Nederland, 6 uit België, 8 uit de Verenigde Staten van Amerika, 3 uit het Verenigd Koninkrijk, 5 Europese, 2 Duitse, Franse, 1 Canadese en Noorse productie, 10 Nederlands/Vlaams staan rondname, 14 ex-alarmdiscs, de helft 50%, 7 ex-speciale aanbiedingen, 2 stipnoteringen, 2 superstips, waaronder de klappen van de week, 8 zakkers, 3 zittenblijvers, 25 stijgers, 4 versies.

weken voor de Our Alarm Disc uit België. Last Frequencies, Live It All. 2 van 4 plus 2 in de 8e week uit Duitsland. Our Alarm Disc, Topic en Becky G. En Sorry Papi. En nummer 1 voor de 3e achterin volgende week. 11 weken de lijst uit de Verenigde Staten van Amerika. Bruno Mars en On My Soul. Liedje

plus 4 uit Europa. Martin Garrix en U2 en Fireflies. Hou je radio aan, dan hoor je zometeen op 25 van 28 plus 3 in de zesde week uit België. Berre, Yesterday, Today, Tomorrow. Op 26 van 30 plus 4 in de derde week. Allemaal speciale aanbieding uit het Verenigd Koninkrijk. Rolling Stones, Divine Intervention. 27 van 29 plus 2 in week 7 uit

Wat is er populair deze zangeres uit het Verenigd Koninkrijk? Sienna Spyro en Great Expectation. 5 weken in de lijst, plus 3 van 27 naar 24. Op 21 van 23 in de 7 week, plus 2 uit Nederland. Roxy Dekker en Superstar, 22 van 26, 24.

0: Top 40 met een overzicht van de nummers 30 tot en met 21.
1: Het is de lijst zoals hier uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders hadden bestaan. Facebook.com/denettop40 onder een speech van Arnold Overhaard waarvoor wekelijks woord van dank. Mijn naam is Cornel Wolfs. Het is een net op 40 jaar, 14 week 40. Aflevering 687 van 2 oktober 2026 met op 30 van 34 plus 4. In de derde week uit Europa Martin Garrix featuring U2 Fireflies. 29 plus 4 van 33 uit Nederland. 2 weken voor de Alarm Disc Code Rood en vooral bang blijven. 28 plus 3 van 31 in de 5e week uit Nederland. Emma Heesters hard. 27 plus 2 van 29 in de 7e week uit Canada. Serena Haggerty, One of Those. 26 plus 4 van 30 in de 3e week. Oude speciale aanbieding uit het Verenigd Koninkrijk. The Rolling Stones, Divine Intervention.

0: 23 min 7 van 16, 15 weken voor China featuring Zara Larsson uit Europa en She Did It Again. 22 van 26 plus 4 in week 4 uit Nederland, Glennis Grace, Cause I Have Nothing. En 21 plus 2 van 23, 7 weken voor de Nederlandse Roxy Dekker en Superstar.
1: The radio station with more music.
2: This is iTunes Radio.
0: Nieuwe single heet Onderweg, Vuur en Vlam, Niels de Stadsbaarder in week 9 van 22 en 21.
3: Nummer 22.

0: hits klinken veel beter.
1: Het is herfst.
2: Top 40 nummer
3: 56.
4: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Alle grote hits elke week, 3 uur lang op jouw radio. Dit is hem, de lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders hadden bestaan onder een spitsje van Arnold Overhaard. Facebook.com/denettop40. Met de tafel van 8 uit de top 10 gevallen van 8 naar 16, 13 weken. Voor de oude alarmdisc uit België afkomstig, Meteor Nooduitgang. 17 plus 5 van 22 in de derde week. Laura Tassero, een stipnotering. En Plastic Paradise, oude alarmdisc dus uit de België afkomstig. En van 20 naar 18 plus 2 in de achtste week uit Duitsland. Helene Fischer en Heute Nacht gaat ook maar door met die plaat. Heerlijk. 19 min 8 van 11 in de 14e week. 2 weken ermee geweest, oude alarmdisc. Olivia Dean en Baby Steps van 11 gekomen. De top 20 werd geopend door Niels de Stadsbaarder. Onderweg is de nieuwe single. 9 weken in de lijst, 1 plaats omhoog. Vuur en

0: van de week.
1: Tip van de week. Breng jouw stem uit via de NetTop40 Facebookpagina. Ga naar facebook.com/denettop40.
0: Top 40. Keuze 1.

0: Dit is iTurn Radio op jouw vrijdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 5 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio.
3: Leiders van de G7-landen hebben vandaag overlegd over maatregelen tegen de hoge brandstofprijzen. Dat overleg kwam tot stand nadat de Verenigde Staten druk hadden uitgeoefend op Europese landen om strategische brandstofvoorraden vrij te geven. De Amerikaanse regering dreigt anders met een verbod op de export van diesel uit de Verenigde Staten. De dieselprijzen in zowel Europa als de VS hebben de afgelopen weken recordniveaus bereikt en drijven ook de inflatie op. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er naar eigen zeggen vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas dinsdag een meerderheid gaat halen in de Tweede Kamer. De wet kan dan op 1 januari ingaan. Een deel van het groene gas wordt echter geproduceerd met mest, een reden voor Pro om het voorstel niet te steunen. Die partij vreest dat de wet een financiële prikkel zal geven om de intensieve veehouderij in stand te houden. Het kabinet is van plan om vanaf 1 januari 2029 accijns te gaan heffen op vapes, e-sigaretten en ook op de navullingen daarvoor. Hoe hoog die accijns gaat worden is nog niet bekend, maar hij wordt waarschijnlijk vergelijkbaar met die op tabaksartikelen. Staatssecretaris Ehrenberg zegt met de hogere prijs het gebruik van de ongezonde vapes te willen ontmoedigen en dat vooral bij jongeren. De Duitse politie heeft bij een grote actie tegen de productie en verkoop van neonazi-muziek duizenden opnames in beslag genomen. Het gaat onder meer om cd's, grammofoonplaten en digitale gegevensdragers. Er vonden huiszoekingen plaats in meerdere Duitse deelstaten, maar ook bij fabrikanten in Estland, Italië, Polen en Tsjechië. Arrestaties zijn nog niet verricht, maar de vier hoofdverdachten worden verdacht van lidmaatschap van een extreemrechtse criminele organisatie. Het weer nog. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met flink wat ruimte voor de zon en het blijft overal droog. Na zonsondergang koelt het wel snel af. Morgen eerst lokaal mist en daarna weer zonnig bij 19 tot 22 graden.
2: Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: De dagen worden korter, maar de hits worden warmer. Harde kastanjes, links en rechts. Boven en beneden, trillend op je subwoofer. Oh, lekker warm. We zijn er weer.
3: Lekker.
4: Yes, we mogen weer.
5: Omdat je juist meer wil voelen.
6: Ja,
7: gezellig.
6: Hallo.
7: Goedemiddag.
2: Jouw muziek. Luister als je durft. De niet.
8: Attentie alsjeblieft, let op.
9: Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
10: Dit is de

de special van Arnold Overhaard, waarvoor wekelijks hoort. Vandaag mijn naam is Corné Wolfs, aangenaam. Net op 40, jaargang 14, weken 40 van 2-10-2 oktober. De tweede officiële reguliere herfsteditie van 2026. Aflevering 687, statistisch.

0: slash Farmstar opname. 14 extra alarm discs, 7 oude speciale aanmiddelen, 2 stipnoteringen, 2 superstips onder de klappen van de week. 8 zakkers, 3 zittenblijvers, 25 stijgers, 4 verse en verdwenen platen en 4 tracks die ooit de lijst hebben aangevoerd. En als je blijft luisteren hoor je straks ook nog de nieuwe speciale aanbieding.
1: Dit was de top 3 uit de top 40 van vorige week.
0: In het super trio, plus 3 met de tafel van 3 van 6 in de 9e week. Oude alarm disc uit België, Last Frequencies, Live It All, 2 van 4 plus 2 in de 8e week. Uit

0: Nederlandse Kensington. Alle speciale aanbieding Taken as a Man. Eerst nummer 13 van 17. 6 weken voor de Nederlandse Lois Lane. En Takes a Million.
1: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren. Je komt het vanzelf te weten.

Now, then and forever. Had je My Promise voorbij komen hier bij de Soul & Dance Classics bij Enschede 105.1 FM. En natuurlijk iTunes Radio en daarvoor nog gedraaid. De piepjongen, Bobby Brown, die hoorde je. Een nieuwe edition uit 1983. En het heette Candy Girl. Nou, dat is een fijne Sigma Sound Classic. Natuurlijk opgenomen in die beroemde Sigma Sound Studios te Philadelphia. Onder productionele leidingen uiteraard weer van Kenny Gamble en Leon Huff, Jerry Butler.

Down by The Temptations. Dat is even geproduceerd door Norman Whitfield van het beroemde album Masterpiece uit 1973, The Undisputed Truth. Had ook een versie van gemaakt, maar persoonlijk vind ik dat toch een stuk minder hoor. En daarvoor gedraaid, The Funny Sound uit 1978 van Jerry Butler.

Stephanie Mills, hij zit in Nederland, had ze in 1980 met Never Knew Love Like This Before. En natuurlijk die andere, de Madison Song. En deze hele fijne, die in de jaren 90 nog een keertje zo gecoverd zou worden. Door het collectief Inner City, je hoorde Watch You.

album Silk and Steel. Nog een keer. Oh nee, ik kwam niet meer. Maar wat een goede plaat is het zeggen. Je hoort het nooit meer op de Nederlandse radio, maar wel hier bij iTurn Radio. En Enschede 105.1 FM. Naar voren gedraaid Jonathan Butler. En 86 met Baby Blee, Please Don't Take It, Need Your Love. En we begonnen met die fijne plaat van Misha Paris van 1988. My One Temptation. Als opmaat naar de Dance Classic Soul Ballad. Blijven nog even in de jaren 80 hangen. Maar deze fijne van Click on Tate.

1973 van Blue Magic. Geproduceerd door andere Norman Harris van The Tramps. En wie er nog meer aan mee? Bobby Eilie en Vinnie Barrett, die schreven het. En het werd in 1976 een keertje dunnetjes overgedaan door een Barry Biggs en een reggae-uitvoering. Ook echt mooi, maar niet zo geschikt voor dit programma. De Sideshow hoorde je. Van Blue Magic en naar voren nog gedraaid. Klik met Stop Dogging Me Around. Onder alles terugluisteren kan via de Mixcloud. Mixcloud.com/soul-and-dance-classics. En join ons op Facebook, vinden we ook leuk. Facebook.com/soul-and-dance-classics.

0: Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De hoofdstad van Oekraïne, Kiev, verkeert volgens burgemeester Klitschko in een zeer dramatische situatie. Kiev wordt opnieuw geteisterd door constante Russische droneaanvallen. En door beschadigingen aan een belangrijke brug is het verkeer in de stad volledig vastgelopen. Volgens president Zelensky probeert Rusland burgers bewust te verjagen door massale aanvallen uit te voeren. Volgens hem geldt er voor Moskou nu geen enkele regel meer. Ook de energievoorziening ligt hevig onder vuur. De onderzoekers naar de koloniale rol van de Oranjes zijn verdeeld over het nut van vervolgonderzoek. Hoofdonderzoeker Gert Oostindie vindt het na 5 grondige boeken wel even goed zo. Maar een collega-onderzoeker vindt juist dat er nog meer geld moet komen voor onderzoek vanuit het perspectief van de inheemse bevolking. Oostindie erkent dat daar nog wel wat te winnen valt, maar benadrukt dat de hoofdlijnen van de geschiedenis heel stevig staan. Premier Jette heeft al gezegd dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen. 8 Nederlandse diplomaten op de westelijke Jordaanoever moeten van Israël hun diplomatieke papieren inleveren. Dat meldt buitenlandminister Berendsen. De Israëlische maatregel is een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Zonder die diplomatieke papieren verliezen de medewerkers hun immuniteit en wordt reizen in het gebied heel lastig. Den Haag overlegt nu met Israël over hun veiligheid. En de KLM heeft een zware financiële tegenvaller bij de ingebruikname van haar nieuwste vloot. De business class stoelen in de gloednieuwe Airbus A350 zijn nog niet goedgekeurd en moeten voorlopig leeg blijven. Dat kost het noodlijdende KLM miljoenen euro's aan inkomsten. Toch noemt topvrouw Rintel de komst van het 25% zuinigere toestel een mijlpaal. KLM gaat een fase in waarin de nieuwe vloot in 5 jaar tijd gefaseerd wordt vervangen en miljarden euro's kost in een tijd met toch al stijgende kosten. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt na zonsondergang snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear. iTurn Radio.
3: Now. Ron Lockable, the best music in town.
4: Get ready.
2: iTurn Radio.
3: The best music in town. Met Ron Lockable.

1980. In 1980 kwam de Unlimited Touch met deze mooie, waanzinnige track. I heard the music in the streets.

Dus, bijvoorbeeld, misschien denk je van nou, ik geen nootjes of zo. Ik wil eigenlijk wel een lekkere reep chocola. Dan moet je die wel even voor handen hebben liggen natuurlijk, hè. Maar ik zou zeggen, ga dat eventjes lekker doodgewoon even uit de kast trekken als je dat bij jou daar hebt. Nou ja, goed, mooie tunes hier op jouw Eiter Radio.